0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wat jij wil horen.
1: Wat jij wil horen.
0: Radio Ideaal.
2: Het was al.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met import heffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
4: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg krijgt een nieuwe toekomst. Ramon van Amersfoort, eigenaar van Huis de Zonnevank in Hengelo, gaat de zorglocatie voortzetten nadat de vorige zorginstelling failliet ging. Hij wil van Maria Postel weer een plek maken die een actieve rol speelt in het dorp en de maatschappij. Bewoners krijgen straks meer ruimte om hun dag naar eigen wens in te vullen. De nieuwe invulling van de locatie volgt op een roerige periode. De vorige zorginstelling kampte maandenlang met financiële problemen, personeelstekorten en kritiek op de kwaliteit van de zorg. De locatie gaat verder als Huis de Zonnevank. In Hengelo opent dit weekend een bijzondere expositie van Willemien Weerman. Zij toont haar schilderijen en tekeningen van uilen bij Shop Melange. De liefde voor uilen ontstond tijdens een zware periode na een stamceltransplantatie vanwege de ziekte van Kahler, een vorm van bloedkanker. De geluiden van een steenuil en bosuil hielpen haar destijds door slapeloze nachten. Inmiddels heeft ze tientallen uilen gemaakt. Met haar expositie steunt ze ook onderzoekfonds Hematon, dat wetenschappelijk onderzoek naar bloedkanker financiert. De tentoonstelling is de hele volgende week nog te bezoeken. De Graafschap maakt zich op voor de derde competitiewedstrijd van het seizoen. Na een stroeve seizoenstart met een gelijkspel tegen Helmond Sport en een thuisnederlaag tegen Jong AZ, treffen de superboeren zondagmiddag VVV Venlo in de Koel. Trainer Duivenvoorde zoekt tijdens de trainingen naar verbeteringen in het team, maar dat pakt niet altijd succesvol uit. Daarom moet er volgens de trainer vooral gewerkt worden vanuit vastigheden. De nieuwe toevoeging aan de selectie is de van Juventus gehuurde Gabriele Finocchiaro. De 20-jarige aanvaller begint op de bank, maar is fit genoeg om in te vallen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Wow.

Luisteraars, een hele bijzondere goedemorgen onder de klanken van Tony Bravo. De altijd vrolijke klanken heet ik u dus van harte welkom bij het programma Gouden Groeven. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11 uur via de zenders van Radio Ideaal. En dat betekent dat we teruggaan in de tijd. En dat doen we met de muziek van Tony Bravo. Zojuist dus, je hoort het nummer Mont Blanc. En deze is van Jack & Co.

Ah, lekker zomersplaatje aan het einde van deel 1 Gouden Groeven. Je hoorde Walter en de Kikkers. Een leuke naam hadden ze destijds eind jaren 70 met Haya aan de Playa. Terwijl de titel met Maya aan de Playa is. Ah, als je maar aan de Playa ligt, het zonnetje schijnt hier ook al door het studioraam. Dus dat gaat weer goed komen vandaag. We gaan ons even opmaken voor de reclame en het nieuws van 10 uur alweer. En we zijn straks weer terug met meer Gouden Groeven.

0: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
14: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
15: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
14: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Bergen Zelm. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
6: Wie de schoen past, heeft een koopje.
7: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

Kwart over tien, luisteraars. Goedemorgen en welkom bij het tweede deel Gouden Groeven, als u het eerste gemist hebt. En van harte welkom. Tot 11 uur zijn we bij je met de gouden oude muziek. Elke zondagmorgen in de Gouden Groeven. En aangezien we het eerste deel nog geen polkaartje hadden, dan hebben we hem nu maar even ingestart. Al Meitner. Nou, dit uur hebben we nog het regionieuws. Dat zal rond 10:30 gedraaid worden. Verder hebben we dadelijk na deze polka een plaat voor alle mensen die morgen weer moeten beginnen. De bouwvak is afgelopen. En vooral voor alle bouwvakkers. Hier is Rob van Holland.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Twee personenauto's zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Doetinchem. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Rond 2:15 ging het mis op de kruising van de Varsseveldseweg en Pinnendijk. Een van de bestuursters reed vanuit Westerdorp in de richting van Doetinchem. De bestuursters die vanaf de Pinnendijk de weg opreed, zag de naderende auto over het hoofd met een botsing tot gevolg. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntenpop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Discodome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. De eer zou eerst aan het Achterhoekse festival voorbij gaan. Volgens organisator Bert Messing zou deze dome eerst op Tomorrowland staan, maar dat ging niet door. In Ulft wordt de koepel een nieuwe area met een verlichte dansvloer en DJ's. Dat maakt de tent niet alleen voor de bezoekers bijzonder. Ook collega-organisatoren zijn benieuwd naar de nieuwe constructie. Bezoekers krijgen naast de dome en het hoofdpodium nog 5 andere areas en tientallen artiesten. De klinkers in het buitengebied van Baak vormen zondag het decor van de wielerwedstrijd Hel van Balk. Zo'n 90 wielrenners strijden dan om de winst op een parcours waarbij vooral de beruchte klinkerstrook op de Vredenburgse dijk het verschil moet maken. Wie over de strook dendert, wordt voortdurend door elkaar geschud. De fiets stuitert over de ongelijke klinkers, terwijl renners op zoek moeten naar de beste lijn om geen snelheid te verliezen. Zowel nieuwelingen, junioren als amateurs komen in actie op het parcours. De start en finish zijn aan de Wichmondseweg. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Gouden Groeven.

0: En nog een leuk Duits nummertje aan het eind van deze aflevering. Gouden Groeven. We gaan ons opmaken voor het volgende uur. Na 11 natuurlijk. Laat maar eens horen. De hele woonkamer zit alweer vol. Dus dat wordt een spectaculair uur weer. En wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Volgende week, zondagmorgen, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering Gouden Groeven. Hoi!
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: plek in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

Het Baroque duo was dat met de muzikanten Engel Bewaren. Helaas Butsen gestopt met optreden. Dit was een verzoek en ging naar Lochem of naar Reulen. Waar was het nou? Zo, de Getty. Luisteraars, een goede morgen. Dit is uitzending 233. Dit is zondag 23 augustus. Jorgang 5 van Lord Manseuren. Hier vanuit de studio van Radio Ideaal uit Zelm. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek. En natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Ook vanmorgen waren ze weer van de partij. Vandaag in de uitzending de band de DC Dukes. Een van de bands die op het Hurkersweekend zullen optreden. Theo Holteman is er met de uitslag van de laatste prijsvraag. En Theo is er niet alleen. Theo heeft Henkie Wolters, oftewel Hendrik Havenkamp, de enige echter uit de Korte Boksenstraat metgenomen. Ook de platendoos zeg ik nog bij me met daarin een bommetje vol met verzoekjes eigenlijk. Ook je kunt daar trouwens nog een verzoekje in doen, hè, in de platendoos. Stuur even een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. En tot slot heb ik nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor O. En de schietschijf van Ben Nijkamp, onze collega. Ben is nog steeds op vakantie, dus we doen er deze week nog eentje op herhaling. En tot slot heb ik nog een paar uitgangstipjes. Tenminste, acte aan toekomst, want het belooft weer een bommetje volle uitzending te worden. Zometeen op speciaal verzoek, geet naar het Hoge Noorden. Maar eerst deze ook op verzoek. Geet naar Dien trouwens, hier is vriendje Dennis. Met C-versie van Guus. Kom naar Guus.

De formatie Driefstand was dat, samen met Irene Wilkens, met hun versie van Zoutelanden. Dit was Lamme Buren. Op speciaal verzoek ging deze naar onze collega's van RTV 1 Noord uit Veendam. We gaan snel verder met de Heino's. Ik zei het al, we hebben een bommetje vol programma's. Dit is ook een verzoek. Geen naar de Slangenburg. We gaan hurken in de tent.

0: it no. Shades, shades, shades, KDMO. Convey it no. Zo, dat was de Havenkamp Band met Scheid aan O. En Theo Holteman is inmiddels aangeschoven. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rudy.
0: Het is weer enige grote chaos in de studio.
1: Ja, het wordt nog meer.
0: Het wordt nog steeds gekker, het wordt steeds gekker. Want vandaag ga je ook weer iemand meegenomen, hè?
1: Ja, nou, je hoort net al.
2: We willen er al langer niet.
0: We willen er al langer niet, nee. Het wordt nog gekker, Henk.
2: Ben
0: nog gekker. En de DC Duke zijn ook meegenomen, Theo. Hè? Het is weer een gezellige bedoeling hier.
1: Ja, je op de achtergrond heus inderdaad. Hè,
0: een beetje aan soundchecken.
1: Soundchecken, inderdaad.
0: Ja, dadelijk enige grote chaos.
1: Ja.
0: Wel gezellig.
1: Ja, het is heel gezellig.
0: We gaan richting het hoogtepunt.
1: Ook, het is een mooie uitzending.
0: Ja, we gaan weer richting het hoogtepunt eigenlijk van het Hurkersweekend. Dit is de laatste keer dat we met elkaar hier in de studio... Nou, niet de laatste keer, maar...
1: Live.
0: We zitten de laatste keer zo hier live in de studio richting het Hurkersweekend. Ja. 4, 5 en 6 september, dan gaat dat gebeuren.
1: Ja.
0: Bij de Tol, hè? In de Zalm, hier bij ons.
1: De tent die wordt de eerste weken voor het Hurkersweekend, dan wordt die opgebouwd. Het trein wordt voorbereid en dan is het een weekend 4, 5 en 6. Ja, dat gaat lossen.
0: Dat gaat gebeuren.
2: Veel gezelligheid.
0: Ja, veel gezelligheid inderdaad. Jurgen zijn op de achtergrond al een beetje spullen.
1: Ja, mooi.
0: Ja, gezellig. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind dat geweldig. Hey, hoe zit het met de voorbereidingen? Heet het onder controle allemaal?
1: Alles onder controle. Ja, wat ik al zei. Het is nu echt richting de opbouw. Dus dat is een wekker dat we echt bezig zijn met... Ja, kijk naar dranghekken. Kijk naar de camping moet worden voorbereid. De tent. Nou, alles wat eigenlijk te maken heeft. De ingang, de poorten. Dus dat is een stukje voorbereiding wat dan gaat gebeuren.
0: Goed zo. Hey, en we hadden nog een prijsvraag. Hè? De laatste, de ene laatste. Mag je zeggen, we doen er nog eentje omdat het zo goed bevuld.
1: Ja, daarom.
0: Maar ik weet nou eigenlijk al wie de prijswinnaar is.
1: Ik weet niet hoe het is. We hebben het de vorige keer over de drie J's.
0: De drie J's, maar we zijn er vier van. Hè?
1: Just
0: dan. Ja, de vier J's.
1: Ja.
0: En nou hebben we hoe ze?
1: Lisanne
0: Jansen.
1: Familie van waarschijnlijk.
0: Ja,
1: of
0: waarschijnlijk.
1: Niet?
0: Ja, dat gok ik ook een minuut. Ja.
1: Het is even grote familie.
0: En dan gok ik volgende week houden we weer een Jansen bij, denk ik. Gok je, hè?
1: We weten het niet, maar we gokken voor 5.
0: We weten het niet, nee, precies.
1: Voor 5 J's.
0: Ja, de uitslag. Wil je hem nog even vertellen, Theo?
1: De uitslag is van wanneer treedt nieuws op? Nou, het antwoord is gegeven door Lisanne Jansen, het goede antwoord. En in dit geval is het. Daar hebben we het over. 6 uur tot 7:30. Dus Old Nation treedt op vrijdag 4 september van 6 uur tot 7:30.
0: Ik denk, Theo, dat je het verkeerde blaadje bij je hebt.
1: Nou, vertel.
0: Want de vraag van deze werk was: wanneer speelt de DC Dukes?
1: Nou, dat is bij deze, ga ik door de antwoord op geven.
0: Ja.
1: DC Dukes zaterdag 5 september.
0: Wanneer, Henk? Wanneer spelen die?
2: Ik zeg zaterdag.
0: Zaterdag.
1: En hoe laat?
2: Dat is in niet zo heel laat. Ik denk tussen 2 en 4.
0: Nee, bijna goed. Bijna 10 punten. Maar... Ja,
1: 4 uur begint.
0: Ja, precies.
2: 4 uur?
1: Ja, 4 uur. 4 tot 5.
2: Oh, maar 4 tot 5.
0: Ja. En de winnares is Lisanne Jansen, inderdaad.
1: Lisanne Jansen heeft
0: dat is de nummer 4 van de 4 years.
1: Inderdaad. Ja, opvallend, maar
0: ik snap er niks van.
1: Ze zijn ze gegund.
0: Natuurlijk. Ik vind mijn partij daar ook 10 years mee.
1: Ja, toch?
0: Kan schelen. Hoe meer gezelligheid, toch?
1: Vind
0: zo
1: ik
0: is
1: wel.
0: Dat. Ja. Hey, en dan hadden we nog één prijsvraag. Dat is dan wel de allerlaatste, hè?
1: Ja, dat is de allerlaatste. En we gaan voor nummer 5 inderdaad. Hoeveel bands treden erop tijdens het Hurkersweekend?
0: Jeetje.
1: Ja. Hoeveel bands treden erop tijdens het Hurkersweekend?
0: Dat is wel een hele moeilijke.
1: Dat is moeilijk.
2: De ene zit er een stuk of 5 op.
1: Oh, Henk, die wilt al... vertel.
0: Henk, mag je wat de uitslag nog niet vertellen?
1: Henk, de uitslag komt later.
0: De uitslag komt later.
2: 13.
0: 13, oh.
1: Oké, Henk zegt 13.
2: 13 mensen.
0: Schrijf jij even de naam op van Henk.
1: Ja, Henk staat op de liste.
0: Met 13.
1: Maar gewoon niet voor de J, hè. Dat is wel weer jammer.
0: Dan kreeg Henk de paspartout.
2: Sorry, dat is wel. Ik kan ook 14 zijn. Oh, ik kan niet weten.
1: 13 of 14, zegt Henk.
2: Twee dagen ben je met 5. Dus met 5 ben je op. En hij ook al met 4. Dus een met 4 is, ik denk dat het dan gewoon de vrijdagmiddag is alleen of zo. Of wanneer is dat? Of is het alleen de zondag? Wanneer is zondag dan? Tot 8 uur?
1: Zondag is dat 8 uur, ja. Klopt.
2: Ja, maar dan zondag misschien.
0: Ik denk dat Henk gelijk heeft. Maar laten we eens even op een rekening zetten dan.
1: We geven nog niet
0: helemaal goed. Hé, dadelijk weerbericht, zeg maar. Dan komt Daisy Jukes, die maken het programma vol.
1: Precies.
0: En nou hebben we Henk meegenomen. Maar Henk had ook nog wat. Want dan had een cd'tje gemaakt met de Havenkampband.
1: Klopt.
0: Zo was dat toch, Henk, hè?
2: Ja, klopt.
0: Dat zeg ik goed,
2: ik
0: hè?
2: Ik heb een cd'tje gemaakt.
0: Ja.
2: Maar met 3 nummers erop, eigenlijk.
0: Ja, en dat heb
2: maar
0: ik niet.
2: Dat was de bedoeling, het gewoon voor de verkoop. Maar hij is niet deur gewoon. En dat kan ook niet voor de regio verkocht worden, als het ware.
0: Oh.
2: Het is alleen maar een paar nummers stonden erop. Maar dan kun je niet denken van, oh, die kan ik, hoe heet dat? Waar je ook al die radio en dingen kunt.
0: Mag dat niet?
2: Dan kan je wel de regioband even laten draaien. Ja. En even, maar niet meer dan dat.
0: Oh.
2: En dan, daarom zeg ik, het is eigenlijk nog niet voor de verkoop. Ik vind niet, zo zie ik het.
0: Ja.
2: Maar het kan best zijn dat dan moet aan de achterkant zit al die op CNR of werk voor
0: mij. Ja.
1: Precies.
0: Ja.
2: En dat zit bij mij ook op, maar dat ene zit er dan niet op. Dus dan denk ik altijd, oh, dat mag zeker dan niet.
0: Ja. Maar Henk, kun je dat cd'tje met die 3 nummers, kun je dat een keer aan mij verstrekken? Dan kan ik hem eens een keer draaien. Want je had een mooi nummer en dat ging over de Kietelman. Of hoe zat dat ook
2: weer? Ja, de Kietelman.
0: Ja, want dat vind ik natuurlijk wel leuk. Nou, ik zal hem dan niet hier in het systeem zetten, want anders dan gaat iedereen hem met draaien.
2: Durm heeft hem hier ook niet gedraaid.
0: Ja.
2: Jan Wolsing heb ik hem al een keer laten draaien.
0: Ja.
2: En dat is een nummer, dat heette Joepie. En de andere was Motorman.
0: Ah.
2: Motorman. En daar zelf wel die motor heen.
0: Ja.
2: Toen had hij. Ja, ik ben al gestopt in 2017.
0: Ja.
2: Dan ben ik gestopt. Maar dat kan ook niet anders.
1: Nee. De knieën werken met mensen.
2: Dus ik denk, dat maar niet. En dan had ik alleen Kietelman nog over. Dus ik denk, die neem ik ook op. Want dat is ook wel een mooi nummer.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dat vond ik zelf een mooi nummer.
0: Tuurlijk.
2: Dus hoeft geen rock en roll te werden, hoeft niet. Nee. Maar een beetje goed aansluit.
0: Als het maar rock en lol is.
2: Ja,
0: dat kan
2: is
0: ook.
2: Het ook.
0: Ja,
2: precies.
0: Dat is het. Goed zo. Ja, dus dat nummer of dat cd'tje, dat mag ik eens even een keer. Ik kom een keer bij jou en dan gaan we dat regelen. Vind je dat goed?
2: Dat heb je goed.
0: Ja?
2: Ik ben hier wel te wonen, hè?
0: Ik ga aan de korte boxen staan. Ja, dat heb ik helemaal klaar.
2: Ik ben een grote kameraad. In de Kattenboksenstraat.
0: Ja.
1: Maar ik hoor aan de Peppeldiek.
0: Ja.
2: Ik ga nog een keer bij hem in de studio.
0: Ja.
2: Maar opnemen.
0: Ja, helemaal goed. Dat gaan we doen. Dat gaan we zeker doen.
2: Ja. Dan neem ik die 3 nummers ook bij op.
0: Ja.
2: En ik kom er nog nummers op die ook Theo geschreven heeft.
1: Ja.
2: De Rattenvanger van Hummelo.
0: Ja. Dat meen je niet. Ja. Oh, dat was ook nog een verhaaltje. De Rattenvanger van Hummelo. Ik heb namelijk, voor de luisteraars, die moeten even op de Facebookpagina kijken. Daar staat een foto op. Daar staat een foto op van de DC Jukes samen met Henkie Havenkamp.
1: Nou, dat klopt. Zeg.
2: Hey. Dat klopt.
0: En dan heb ik gemaakt en daar staat de Rattenvanger van Hummelo op.
2: Ja.
0: Vertel. Dat is natuurlijk
2: dat is op een DVD opgenomen.
0: Oh. Ja.
2: Theo Bester B.
1: Ja.
2: En,
1: ja, zo'n paar jaar alleen, denk ik.
2: Ja, dit hebben we zien 2021 of 2022?
1: Oh,
2: 2022,
1: denk ik. 2022. Ja. Even stille lijn.
2: Drempt opgenomen. Ja. Hm. En ik ben een man die een oude motor had.
0: Ja.
2: Een ouderwetse motor.
1: Ja.
2: Ik heb nog een DKW.
1: Dat is een mooi ding.
2: Een DKW 150 cc, zo'n ding.
1: Precies.
2: Ja, maar zo'n cilinder in zo'n tweetak. Nou. En ik was van 1950. Ik denk gewoon, ik kan mooi weer rondknappen. Dit nog, trap maar aan. En roken. En dit is een jaarwaar, zo gebeurt. Roken. Nou, en ik knet er nee. Ik denk, godverdikke, dat is mooi. Ik zit, kan ik toch mooi weer rondknappen? Zeg, dan doe ik er een rattenval achterop zitten.
1: Ja.
2: Die kan er achterop zitten. Dus niet, er was geen buddy zit. Het is gewoon
0: een rattenval.
2: Met nog een klein kussentje erachterop. Zeg maar, zo'n ouderwetse, die kan je wel, dat is een ouderwetse motor allemaal hebben.
1: Precies.
2: Nou, En dat ding heb ik gemaakt. Dan heb ik een grote rattenval achterop gedaan. Nou, het mooiste ervan is, daar heb ik nog niks in zitten. Niks. De grote, wat er in moest, daar heb ik nog in de test.
1: Ja.
2: En ik ga er met naar een sloot heen. En dan ga ik met dat ding en zet ik hem in de sloot. Ja, en hoe is het. Met een half uur had ik er al in zitten. Ja, dat kan toch gaan niet zo groot. Dat kan nooit overdag. Zo vlot. Ja. Kan je er zo'n rat in zitten. Ja, er zit een bas hier van de Rotterman. Dat wil je niet weten. Nou, en ik haal dat ding dat uit zo. De rot zat er al in, hoor.
1: Ja, ja.
2: Maar hij had er zelf in gedaan.
0: dat was een neprat.
2: En ik haal hem eruit. Ja. En ik haal hem eruit. Zeg maar, staat er. Ja, Oh, rot, dat kun je zien. Ja, maar echt een echte rot. Wat een grote griezer. En op die, ik stamp hem in de mond.
0: Ah, joh.
2: Ja, ik denk, op het tapiet kruis, wat ben je nu aan het doen? Ik zeg, oh, iedereen gelooft en dat het echt in was. Hij liep zwart op een echte, maar het was geen echte. Dat was gewoon een nep ding.
1: Dat was een nep.
2: De pluizen bezig.
0: Ja, precies. Want de meeste mensen, Henk, de meeste mensen weten niet dat je eigenlijk van toneel komt, hè?
1: Ja.
2: Dat klopt.
1: De oorsprong, hè?
2: Ja. Ik heb vroeger ook toneel gespeeld.
0: Ja.
2: En ik heb vroeger ook met gedaan met de serie Badje.
0: Ja.
2: Van,
0: ja,
2: zeg ook dat wat?
0: Badje van Bruno Boren.
2: Ik was door de vaderrol van. Ja. En werd opgenomen in Westerbork.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hij had ook nog een museumdorp daarachter zitten.
0: Ja.
2: En dan heet, dat heb ik even mijn naam kwijt, maar het zit achter Westerbork. Heb ik.
0: Ja.
2: Dat is een heel klein plaatje.
1: Mm-hmm.
2: En daar werd opgenomen allemaal. En dan was Bart de Graaf. Die was door een klein badje.
0: Ja, ja.
2: Weet je het nog?
0: Ja, dat is van BNN.
2: Alles met elkaar duurde 1 uur en 10 minuten. Is er opgenomen.
1: Oh, dat is zo snel.
2: Ja. Dat is allemaal van Bart de Graaf.
0: Dan mogen we eens even terugzoeken. Theo, want dat zijn natuurlijk unieke beelden.
1: Unieke beelden,
2: Ja. Klik hem een keer aan. Heb je ook een mobieltje?
0: Ah, dat doen we dan. Ik ga eerst even een stukje muziek draaien. Want anders dan denken de mensen dat we een praalprogramma hebben.
1: Precies. He? Zie dat, hè?
0: Ja. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Muziek is troef hier vandaag.
0: Ja, muziek is...
2: Ah, voor de muziek natuurlijk. En voor de gezelligheid.
0: Precies. Zo is dat.
1: En gezelligheid.
0: En voor de koffie.
1: Ja.
0: En vroeger voor een putje bier.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik heb een idee.
1: Nog café.
0: We gaan naar het café. Henkie, ga je daar mee?
2: Ja.
0: Goed zo.
1: Kom op.
0: Theo ook.
1: Ja, doe het.
0: Daar gaat-ie.
1: Ja.

0: weer in de regio.
1: Ik heb vooral het weerbericht. Het weerbericht van zondag 23 augustus 2026. Naar een bewolkte nacht met een temperatuur van rond de 13 graden. Bent weer de dag rustig begonnen. Half bewolkt met een graad of 16 is het een hele mooie temperatuur. Vanmiddag blijft het droog, maar wel half bewolkt. En de temperatuur zal dan stijgen naar een graad of 20. In de avond koelt het weer af naar een graad of 15. En naar het weekend stijgt de temperatuur weer een paar graden. En kan ze zelfs weer zomers warm worden. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland.
2: Vertrouwd, dichtbij, in de Achterhoek, Radio Ideaal.
3: Dit is de schietschijf van deze week.

0: De Jan Ottingbed was dat met de Gieteling. En ik hoorde net dat de Gieteling een klein vogeltje was. Want ja, Henny zat niet naar de, allemaal u te vertellen. Of wie, ik weet niet, of zei, wie zijn er? Hendrik? Ik weet allemaal niet meer, joh. Kan het ook schelen.
1: Een vogeltje.
0: Een vogeltje. Hey, en inmiddels aangeschoven de DC Dukes. Goedemorgen, mannen.
1: DC Dukes, goedemorgen.
0: En dame en alles, het hele circus is compleet. Ja. Vertel eerst eens even tegen de luisteraars. Sander, wie bent eigenlijk de DC Dukes?
1: De Dizzy Dukes, dat is een bandje die speelt ouderwetse rock'n'roll, zeg je zelf.
0: Ja.
1: Die komt uit het altijd gezellige Rotten en omgeving. En nou ja, dat doen we al jaren of wat. Ik ben een paar jaar terug ben je ook eens een keertje West. Ook samen met Theo, die had ons hier rennen slept. Ja. En of je graag een keer weer wil komen.
0: Ja, dus, ja, zeker, zeker.
1: Dus je bent er.
0: Hartstikke goed, want we hebben Sander, we hebben natuurlijk Erik. Hè? Erik, de gitarist. Eline?
2: Ja.
0: Eline, de zangeres. Ja. En op de trommeltjes Jurri, hè? Dat hebben we, de hele band is compleet of niet?
1: Nee, we misten Mark.
0: Cookie. Mark.
1: Cookie,
0: Mark.
1: Onze toetsenist. Oh, die we hadden er al over. Hij is eigenlijk te lelijk voor de radio, dus die mocht niet met.
0: Dat is allemaal een probleem, zeg.
1: Oh, huh? Hij weet ervan, dus.
0: Ja, dat is goed. Hey, ja. Jij zei het al, een beetje boerenrockmuziek spelen jullie,
1: ja.
0: Hè? En ik ben eigenlijk benieuwd. Zeg maar eens wat nummertje wat jullie wilden gaan spelen. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, we hadden bedacht. We maakten vanochtend een beetje een erebetoon van. We worden de boerenrock begonnen is. En dat is hier. We zitten in het hartje van de Achterhoek. Dus we wilden graag. Je begint met Hey Ho van Bob Voigtoch.
0: Oh, leuk.
1: En straks komt er nog eentje langs waar Hendrik ongetwijfeld keihard met giet zingen. Dus hij de microfoon ook al straks op moet loszet. Maar dat doen we bij die tweede.
0: Dat is helemaal goed. Ja.
1: Doe eerst de Hey Ho.
0: Ja, laat maar eens horen.
3: 1, 2, 3, 4.

0: gegaan.
1: Ja. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hé, hey, eens even kijken, want jullie spelen op het Hurkersweekend.
2: Yes, ja, dit jaar voor de tweede keer.
1: Voor de tweede keer, ja.
2: Ja, en we staan dit jaar op de zaterdagmiddag prime time volgens mij. Dus daar ben je ontzettend blij met. Dat Theo een mooi plekje voor ons heeft op die zaterdagmiddag.
1: Geweldig.
2: Ja, wie gaat dat mooi maken? Theo zei ja, dat mag. Maar dan moet jullie wel zoveel mogelijk eigen nummers spelen. Ja. Dus, dat gaan we doen.
1: Dat was de deal.
2: Ja,
1: maar ik heb Klaas van vuur. Ik heb jullie hele mapje meegenomen, want ik heb een stuk of 6 nummers, als ik het goed heb in de map zitten.
2: Ja, dat klopt. Die komt allemaal wel langs.
1: Ja.
2: En wie heeft er nog een stuk wat meer, maar we hebben nog niet alles opgenomen. Of nee. Goed.
1: Helemaal goed.
2: Dan, maar wie komt, niet normaal uurtje, wie gaat ook wel her en her wat eerbetoontjes weer doen, zoals u net ook deed, maar dan wel in een eigen jasje.
1: Ja.
2: En dan daar maakt u wel moois van. En doe het onderzin aan.
1: Nou, ik ben beneden, want ik ben erbij natuurlijk op zaterdag. En dus ja, we komen een biertje drinken. Zeker, ja, zeker, ja. zeker weer. Hey, en we spellen nog een nummertje van Normaal.
2: Ja.
1: Dat heb ik begrepen, hè?
2: Ja.
3: Ja.
2: Lina, die deed net een soort van veur aankondiging. Die moest even snel nog naar het toilet. Naar dus. Ja,
3: ja,
2: altijd even weg.
3: Nee,
2: ik moest pissen.
1: Nou, laat me zeuren dan.
2: Yo.
3: Ja. Yes.

0: Deze Jukes bij ons in de studio. Hartstikke gezellig, zeg. Op de zaterdag, op primetime.
1: Yes.
0: Ik doe nog even een stukje van jullie laatste single, zeg maar.
2: Ja.
0: Dat is Keir en Elvis. En dan spelen ze natuurlijk ongetwijfeld ook op het Hurkers Weekend.
2: Afgesproken.
0: Bedankt voor de komst en tot snel.
2: All right. Doei.

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Manseuren. Straks om 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gewoon.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee. Snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top, gaan wij iets leuks doen.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hier op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
13: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn.
5: WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
13: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
14: Verheij uit Toldijk laten komen.
13: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
14: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
13: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
14: Mooi, zij ook.
15: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
16: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
17: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Wat een gedoe hier weer in de studio. Zijn dat studio vol met mensen die nog live muziek gaan maken. Ook Rudy, hartstikke bedankt. Het was weer hartstikke gezellig tussen 11 en 12 uur hier bij Radio Ideaal. En ik hoor nou een telefoonnummer te zeggen, maar dat doe ik. Oh, dat kan wel even. 0314-3779-970. Voor het doen van een verzoekje als je dat zou willen.

Marianne Wevers heeft vaker samen dingetjes gedaan met Wevers bijvoorbeeld. Maar ook met Willem Bart, een mooi album gemaakt. En in dit geval, waar je naar geluisterd hebt, is Frans-Duits. Als ik alles had geweten, als ik het altijd al had geweten. Ja, dat zou makkelijk zijn natuurlijk, hè? Heerlijk.

Lara heet het meisje, Lara Milaas. En ze had eigenlijk niet willen zoenen, maar ja. Zeg er maar eens wat van, hè. Is ook wel niet makkelijk, hoor. Henk Dissel, ken je die nog? Die wordt behoorlijk dik op momenten gezien. Je hebt hetzelfde dieet als Stef Eckel, geloof ik, ja. Hallo Hoek.

lekkere muziek van Henk Dessel. Hij komt graag in de Achterhoek optreden, dat heb ik me laten vertellen. En dat weet ik ook wel, want ik heb hem een aantal keren gezien. Toen zong hij dit ook, alle hoeken. Mocht u vanmiddag in de richting van Baak fietsen en je denkt van... hey, wat is dat, een grote groep met wielrenners... die zijn dan bezig met de Hel van Baak. Een wielerwedstrijd voor de amateurs natuurlijk hier uit de omgeving. En die zijn dan bezig om een mooi parcours te maken, een mooie ronde te maken. En we hopen dat daar een beetje bezoekers bij komen. Een beetje kijkers bij de finale is altijd mooi, hè? Spektakel. Kennen we dit liedje? Ja, dit liedje kennen we. In dit geval uitgevoerd door Serena. Ja.

0: Dat was zo mooi, hè? Mirakels mooi. Ik wist er niet wat het was, maar het was wel mooi.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

Ooit geschreven door Rocco Granata, de man van Marina, je weet het wel. En die had er ook een hele grote hit mee, ergens in de jaren 60, opgepakt door Willem Bart. En die heeft het in jaren 20 geleden een keertje op de plaat gezet. En ik draai hem graag nog een keer, omdat Willem Bart werd aangevraagd. En ja, dan mag je kiezen. En dan moet je er eentje nemen natuurlijk. Hè. Ja. Ah, ja, dat doe je in de zomer.

Dirk heet hij. Dirk Meeldijk. Ik meen dat hij uit Den Haag kwam. Nee, uit Haarlem of zo. Ergens komt hij vandaan. En hij maakt liedjes. Dit liedje bijvoorbeeld. Een oud nummer van Vicky die andere was 4 zomers lang. En dan omdat het moet. Ja, gewoon. Even een dialectplaatje tussendoor, jongens. Dat is lekker.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg krijgt een nieuwe toekomst. Ramon van Amersfoort, eigenaar van Huize Zonnevank in Hengelo, gaat de zorglocatie voortzetten nadat de vorige zorginstelling failliet ging. Hij wil van Maria Postel weer een plek maken die een actieve rol speelt in het dorp en de maatschappij. Bewoners krijgen straks meer ruimte om hun dag naar eigen wens in te vullen. De nieuwe invulling van de locatie volgt op een roerige periode. De vorige zorginstelling kampte maandenlang met financiële problemen, personeelstekorten en kritiek op de kwaliteit van de zorg. De locatie gaat verder als Huize Zonnevank. In Hengelo opent dit weekend een bijzondere expositie van Willemien Weerman. Zij toont haar schilderijen en tekeningen van uilen bij Shop Melange. De liefde voor uilen ontstond tijdens een zware periode na een stamceltransplantatie vanwege de ziekte van Kahler, een vorm van bloedkanker. De geluiden van een steenuil en bosuil hielpen haar destijds door slapeloze nachten. Inmiddels heeft ze tientallen uilen gemaakt. Met haar expositie steunt ze ook onderzoekfonds Hematon, dat wetenschappelijk onderzoek naar bloedkanker financiert. De tentoonstelling is de hele volgende week nog te bezoeken. De Graafschap maakt zich op voor de derde competitiewedstrijd van het seizoen. Na een stroeve seizoenstart met een gelijkspel tegen Helmond Sport en een thuisnederlaag tegen Jong AZ, treffen de Superboeren zondagmiddag VVV Venlo in de Koel. Trainer Duivenvoorde zoekt tijdens de trainingen naar verbeteringen in het team, maar dat pakt niet altijd succesvol uit. Daarom moet er volgens de trainer vooral gewerkt worden vanuit vastigheden. De nieuwe toevoeging aan de selectie is de van Juventus gehuurde Gabriele Finocchiaro. De 20-jarige aanvaller begint op de bank, maar is fit genoeg om in te vallen. En tot zover een overzicht.
2: Geen gezeur.
3: Lekker hè?
2: Dit is Willem van der Veur.

0: Oh, ik kan niet in de rock'n'roll. Ja, ik wou zeggen dat je altijd lekker om rock'n'roll op de radio te draaien. Deze bijvoorbeeld van Shaken Stevens. Oh, Julie. Maar, ja, ik had verleden week ook zo'n nieuwe van de Wannabes. Die ga ik dadelijk ook nog eventjes meepakken.
1: Daar komt weer zo'n platte plaat.
0: Platte plaat van Normaal in dit geval. We hebben het over de Achterhoek. Oh, Achterhoek.

Van de normaal, dat mogen we wel zeggen. Ik vind deze zelf een van de betere van normaal. Dat heb je al begrepen. Hè? Achterhoek. Oh, Achterhoek. En dan is het de beurt aan de vrolijkheid van Danny Christian op deze zondagmiddag bij Radio Ideaal. Hij gaat naar de Wolga, want daar zit Olga. Ajaj.

0: Zal de Wolga, zal die net zo droog zijn als de IJssel bijvoorbeeld?
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
0: Radio Idea. Dat zijn maar van die dingen die je afvragen af en toe als je een plaatjes draaien bent. Mooi. Ja, er staat nou in het lijstje Duitse plaat. Nou, dat is dit. Van Roy Black en Anita. Dat is best.

elkaar staan. En ik denk op een gegeven moment, wat is het toch allemaal? Kennen we deze nog? Ja, ik had hem ook met de Veronica, was ook, ja. Dit heb je

0: Twee jongens uit Doetinchem. Ze zijn laatst hier in de studio geweest om erover te praten. Over deze mooie single Zon en Zee. En de jongens die heten Ronnie en Cas.
1: Radio Ideaal.
0: Het is bijna 1 uur. Dat moeten we naar het nieuws toe eigenlijk. Ja. Eerst deze nog even van de Blues.

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon. In het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
4: Wie de schoen past, heeft een koopje.
7: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
9: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.
7: ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
11: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal met Willem van der Geur.
1: Goedemorgen.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ik heb wel zin in een stevige wandeling, u ook.
2: Nou, dat vind ik wel gezellig. Ik was er net van plan.
1: Dan loop ik zo ver met u mee.
2: Gezellig, zullen we iets bij zingen?

0: doet nou
1: en zo niet doet jou.
0: En duurt om jou.
1: Dan vond ik het leukst. Buil zat in de olmen.
0: Ik maak een knol.
1: Ik maak een knol.
0: Nou, doe maar niet. Laat maar zitten.

ik zit te denken. Ik denk, dit is een leuk liedje om mee te beginnen vandaag. Maar dan zit ik te denken ondertussen. Dat hadden wij als we de avondvierdaagse gingen lopen met de lagere school. Dan hadden we verplicht eigenlijk om dit soort liedjes te zingen. Ja, dat is lang geleden. Dat doen ze nou niet meer, hoor. Nee, dat doen ze nou niet meer. Koek, koek. Maar het was wel leuk om mee te beginnen. Ja, André van Duin met Ferry de Groot natuurlijk. Ach, fijn dat hij je gehoord, hè. Het verzoekwaterprogramma van Radio Ideaal op de zondagmiddag tussen 12 en 2 ben ik er altijd.

je zou bijna zin krijgen in de zomer. Hè? Als je het zo luistert naar Jeroen van Zeist met een oud liedje trouwens van de Havenzangers hebben dat ook aangedrepen. Ja, een tijdje terug al. Ja, rum geleden natuurlijk. Ja. En Arnie Jansen maakt ook mooie platen. Hij zingt Oh, oh, oh, oh. En wat hebben we dadelijk nog meer? Ja, van het gebouw is al

goede tekst ook wel. Ja, het is dat niet zo sympathiek was natuurlijk. Arne Jansen, daar hebben we het over. Ik zing. Oh, wow, wow, wow, wow, wow. We hadden het over hits net. Ja, daar is het hits. Ik kan niet meer van jou. We hebben het niet alleen over deze plaat van Arne Jansen, maar ook over eentje van Mart Hoogkamp. Allemaal magisch van leven. Dat is wat ouder, maar was ook.

In Spanje is de Vuelta begonnen, de ronde van Spanje eigenlijk. En die heb vandaag de tweede dag. En er is een mooie heuvelrit hebben ze vandaag trouwens. En er is een kopgroepje weg. En in die kopgroep zit op dit moment Koen Bouwman uit Ulft. Leuk is dat altijd. Ja. Gepiep op de radio.

0: gemaakt. Bij deze vind ik toch wel gezellig klinken, hoor. Niet zo mouwen gedraaid bij Radio Ideaal op de zondagmiddag.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Hallo Willem, staat er op dit berichtje. Draai even een mooie plaat voor Gert Luymens. Een Achterhoeks plaatje graag. Groetjes van zijn vrouwtje Ans. MUZIEK

De Oxband. Van als je niks gewend bent eigenlijk dit, hè. Het is wel een bak herrie, jongens. Mooi. Er speelde Natasha, die speelde op de bas, hè. Ja. Ik heb ooit een keer een cadeautje van ons gekregen. Het was een kleedje. Felgroen kleedje. En dat heb ik in de hondenmand gelegd in de tijd. En dat was, ja, dat was toch wel een heel speciaal kleedje eigenlijk van de Oxband. Ik zeg, het is allemaal lang geleden. Maar goed, we gaan naar de hitparade van dit moment. Rutger van Barneveld.

0: Een nieuwe plaat voor Rutger van Barneveld is niet helemaal waar wat ik zeg. Want het is de eerste single die hij ooit gemaakt heeft. Heel erg lang geleden, Zomer, Zon en Strand, daar ging het over.
1: Geen gezeur.
2: Lekker, hè?
1: Dit is Willem van der Veur.

bij dit liedje. Femke Hengeveld. Zo heet ze. Het liedje heet Feestje. En het, ja, het dreigt een hit te worden. En daar zijn we heel blij mee. Dus ja, hier is absoluut feestig. Geweldig toch? Albert West wordt aangevraagd. Munich Night. Speciaal voor jou en voor jou en voor jou. Kortom, voor alle luisteraars. Dat wordt erbij gezegd in het berichtje. Dus ik zou zeggen, radio harder en luister maar.

Albert West, dat werd omgevraagd. En de plaat Munich Nights was voor iedereen. Engel op je schouder is ook voor iedereen hoor. Alle platen die ik draai hier, die zijn altijd voor iedereen. Ook voor jou en voor jou en voor jou. Zoals deze van Dubbel Solo. Engel op je schouder.

Valentino. En dat was niet alleen dat heb je gehoord. Shake It doet hij met de Wannabes. Binnenkort gaan ze met z'n allen het theater in. Ja, leuk is dat, hè? Ach ja. Nog even de bezoekjes wegwerken, dan gaat het helemaal goed komen. Sineke in dit geval met haar allereerste singeltje, dat was deze.

Ook wel eens gezellig trouwens. Door Sineke gedraaid op speciaal verzoek met Ik ben verliefd. Shalali, zo heet het. Shalali. En dit is ook een nieuwe. Niet Corrie, maar Connie. Ook een blonde dame met een brilletje op. En het lijkt ook wel een beetje op Corrie, hoor, als ik eerlijk ben.

gedebuteerd als een nieuwe zangeres. Ze hebben al een paar plaatjes gemaakt. Volgens YouTube, tenminste. Als ik ernaar zit te luisteren. Ze heet Conny met Je hebt het belogen. De melodie, de muziek, de manier van tekst schrijven ook wel. En dan niet Corrie, maar Conny. Het lijkt mij een beetje A1. Hè. Of AI, hè, niet A1, AI. Nee. Als het schrijft, dan lijkt het op A1, ja.

0: Hij stond op het lijstje. Duitse plaat stond op het lijstje. Dat is deze geworden. Dat is toch leuk? Niemals. Af en toe is er nieuws. Daar moet ik toch wel om lachen trouwens. Hier staat bijvoorbeeld het bericht dat op een deelnemersmedaille van de marathon van Sydney is het verkeerde stadion gegraveerd. Op de medaille is het Allianz Arena van München te zien in plaats van het Allianz Stadium in Sydney. Je zal het maar winnen, hè?
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Zullen we een feestje vieren? Ja, feestje.
3: Leve de man die het bier uitvond. Hip, hip, hip, hip.

0: Hoera, ja, dat hoort erbij natuurlijk. Goed, dat was een cocktail trio. Mensen vragen wel eens, waar is nou mee begonnen met jou? Toen ik heel jong was, toen was ik echt heel jong, toen had je het cocktail trio af en toe op de radio met dit soort rare plaatjes. Kangaroo Eiland, Hup Hup Hup. Hup Hup Hup was het eerste singeltje wat ik ooit kocht. En toen was ik al gek van Nederlandstalige muziek en van muziek in het algemeen natuurlijk. Dit was het tot nog toe hier bij Radio Ideaal. Ik moet afscheid van je nemen. Want ja, het is bijna 2 uur en dan komt het nieuws eraan. En na 2 uur hebben we de stille discjockey die draait onder andere muziek van de DJ's, van de Communards. En om 2:30 ongeveer de Beatles op zondagmiddag. Is dat een beetje vast padour, zou ik bijna zeggen. Volgende week zondag tussen 12 en 2 ben ik er weer. Ik hoop dat jij er dan ook bent. En we maken er nog een mooie dag van. En een hele mooie week. Tot de volgende keer.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar's 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Nasleep van een ongeluk bij Barneveld, 9 kilometer. Kwartiertje vertraging, de weg is daar weer vrij. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk, 2 kilometer file tot aan de grens voor de controles. De andere kant op 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. File staat bij Duiven. En de rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Staat een kapotte auto op. Vanaf knooppunt Beekbergen, 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Kraatnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bijwen.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met ze schelden hoe de korte bal iedereen.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock hout.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht over de omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal.
2: Let me tell you.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Twee personenauto's zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Doetinchem. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Rond 2:15 ging het mis op de kruising van de Varsseveldseweg en Pinnendijk. Een van de bestuursters reed vanuit Westerdorp in de richting van Doetinchem. De bestuursters die vanaf de Pinnendijk de weg opreed, zag de naderende auto over het hoofd met een botsing tot gevolg. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntenpop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Discodome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. De eer zou eerst aan het Achterhoekse festival voorbij gaan. Volgens organisator Bert Messing zou deze dome eerst op Tomorrowland staan, maar dat ging niet door. In Ulft wordt de koepel een nieuwe area met een verlichte dansvloer en DJ's. Dat maakt de tent niet alleen voor de bezoekers bijzonder. Ook collega-organisatoren zijn benieuwd naar de nieuwe constructie. Bezoekers krijgen naast de dome en het hoofdpodium nog 5 andere areas en tientallen artiesten. De klinkers in het buitengebied van Baak vormen zondag het decor van de wielerwedstrijd Hel van Balk. Zo'n 90 wielrenners strijden dan om de winst op een parcours waarbij vooral de beruchte klinkerstrook op de Vredenburgse dijk het verschil moet maken. Wie over de strook dendert wordt voortdurend door elkaar geschud. De fiets stuitert over de ongelijke klinkers, terwijl renners op zoek moeten naar de beste lijn om geen snelheid te verliezen. Zowel nieuwelingen, junioren als amateurs komen in actie op het parcours. De start en finish zijn aan de Wichmondseweg. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op vier. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak, en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
10: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
11: Of zo.
12: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
9: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
13: Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.
8: Yes!
9: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
8: is het weer zover.
9: Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, De Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval... Schoenmode Hermans.
9: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
12: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
10: Wie de schoen past, heeft een koopje.
13: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
14: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
13: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
12: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
15: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
16: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Een hele goede middag. Het is zondag 23 augustus, even over 4 uur. Tijd voor de swingende middag hier op Radio Ideaal. Fijn dat u luistert. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek hier op Ideaal. Dit eerste uur hoort u rond 4:30 het regionieuws. Verder is mijn collega Thea er met de agendatips uit de regio. En heb ik muziek klaarstaan van Betty Hering, maar ook Albert Hammond, Gerard Joling, Simply Red en Roxette. Dus vooral lekker blijven luisteren op deze mooie zondagmiddag. We begonnen dit programma met muziek van Eva Max en haar plaat Kings and Queens. En nu gaan we verder met de fonkelnieuwe plaat van Bruno Mars. En die heet Risk It All. For just

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Yeah. Radio Ideaal.
3: Radio Ideaal Agenda.
4: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als het weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
3: Radio Ideaal.
5: Last night.

toch wel iconische plaat. Begin jaren 90 bracht het duo Roxette deze plaat uit en die heet Joyride. Daarvoor nog Nederlandstalige muziek van Hadi Jan. Ook hoort u Davina Michel en Jim. Straks gaan we naar het regionieuws. Maar voordat het zover is, eerst nog even terug naar de jaren 80 met Bon Jovi. Nou ja, met, ik kan bijna wel zeggen deze iconische plaat, maar ik denk dat zijn kapsel iconischer was in die tijd. Living on a Prayer brengt ons terug naar 1986.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
0: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Twee personenauto's zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Doetinchem. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Rond 2:15 ging het mis op de kruising van de Varsseveldseweg en Pinnendijk. Een van de bestuursters reed vanuit Westerdorp in de richting van Doetinchem. De bestuursters die vanaf de Pinnendijk de weg opreed, zag de naderende auto over het hoofd met een botsing tot gevolg. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntenpop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Discodome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. De eer zou eerst aan het Achterhoekse festival voorbij gaan. Volgens organisator Bert Messing zou deze dome eerst op Tomorrowland staan, maar dat ging niet door. In Ulft wordt de koepel een nieuwe area met een verlichte dansvloer en DJ's. Dat maakt de tent niet alleen voor de bezoekers bijzonder. Ook collega-organisatoren zijn benieuwd naar de nieuwe constructie. Bezoekers krijgen naast de dome en het hoofdpodium nog 5 andere areas en tientallen artiesten. De klinkers in het buitengebied van Baak vormen zondag het decor van de wielerwedstrijd Hel van Balk. Zo'n 90 wielrenners strijden dan om de winst op een parcours waarbij vooral de beruchte klinkerstrook op de Vredenburgse dijk het verschil moet maken. Wie over de strook dendert wordt voortdurend door elkaar geschud. De fiets stuitert over de ongelijke klinkers, terwijl renners op zoek moeten naar de beste lijn om geen snelheid te verliezen. Zowel nieuwelingen, junioren als amateurs komen in actie op het parcours. De start en finish zijn aan de Wichmondseweg. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Wow.

Simply Red bracht ons in 2003 terug naar de Sunrise. Daarvoor nog Nederlandstalige muziek van Amar en zijn plaat Sportschool. En ook hoorde u het regio nieuws hier bij Radio Ideaal. Straks onder andere nog muziek van Outfield. Maar ook Charlie Poet en Gerard Joling komen nog voorbij. Maar eerst terug naar de jaren 90 met Bes Hering. En zijn prachtige Nederlandstalige versie. En die heet Doe Wat Je Wil.

Charlie Puth en Meghan Trainor brachten in 2015 dit heerlijke duet uit en die heet Marvin Gaye. Daarvoor nog terug naar de jaren 70 met Albert Hammond en The Free Electric Band. En ook hoorde u muziek van Outfield en Your Love. Daarmee zit het eerste uur van de swingende middag op deze zondag er alweer op. Na 5 uur ben ik nog een uur lang bij u terug met heel veel gezellige swingende muziek. En we sluiten dit uur af met muziek van Gerard Joling en zijn plaat Liefde op het eerste gezicht.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

tweede uur van de swingende middag. Hartelijk welkom hier op Radio Ideaal. Fijn dat u luistert. Tot 6 uur heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek. Onder andere heb ik klaarstaan George Ezra, maar ook de Bee Gees, Stay Gold. En ik heb, rond 5:50 weer een guilty pleasure uitgezocht. Wat dat is, hoort u straks. Ik verklap alleen dat het Nederlandstalige muziek gaat zijn. We begonnen met Inner Circle en Sweet the Lala Song. Nu gaan we terug naar de jaren 80 met Toto en Africa. Voordat we naar de gloednieuwe plaat van Teddy Swims gaan luisteren. En die hit Mr. Know It All. I hear the drum.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht of een omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio Ideaal

Heerlijk. Wat een klassieker. Terug naar eind jaren 60 met de Boxtops en The Letter. Daarvoor ook nog London Beat en Nederlandstalig muziek van Wesley Klein en zijn plaat Hey Jij, Hoe Heet Je? Straks gaan we onder andere nog luisteren naar Marco Borsato en Stay Goals. Maar eerst muziek van The Bee Gees hier op Radio Ideaal en Tragedy.

Van 6 uur, dat betekent dat het tijd is voor Achterhoek Totaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio hier op Radio Ideaal. En op de zondagavond kunt u verder luisteren tussen 7 en 8 naar Tussenuur. En tussen 8 en 10 is René Regeling dan hier om de zondagavond met u af te sluiten met Sterk Zondagswerk, waarin natuurlijk weer het nieuwe Ons Ideaal te horen is voor de komende week. En rond 8:30 allemaal meepuzzelen met Raad waar die staat. Het belspel van de regio. Ik ga afsluiten met muziek van U2 en Widow Without You. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

Ja, ja, de guilty pleasure van deze zondag was van Kreuners en Ik wil je. Daarmee komt de swingende middag van deze zondagmiddag alweer bijna ten einde. We gaan richting het NOS Journaal.

0: verkoop ik ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Wow.

0: Hot Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Door mooi wezen. Door geet wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen Trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trail GP zelf, Achterhoeksleg en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met ze schelden hoe de korte bal iedereen.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
7: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
6: Ja.
7: En? Werkt het?
6: De koeien zijn tevreden.
7: En jij?
6: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
8: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
9: Of dame?
8: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Twee personenauto's zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Doetinchem. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Rond 2:15 ging het mis op de kruising van de Varsseveldseweg en Pinnendijk. Een van de bestuursters reed vanuit Westerdorp in de richting van Doetinchem. De bestuursters die vanaf de Pinnendijk de weg opreed, zag de naderende auto over het hoofd met een botsing tot gevolg. Een opvallende nieuwe eyecatcher op de 35e editie van Huntenpop in Ulft dit weekend. Een 25 meter brede koepel wordt omgedoopt tot Discodome. Het is de eerste keer dat de tent op een Europees festival te zien is. De eer zou eerst aan het Achterhoekse festival voorbij gaan. Volgens organisator Bert Messing zou deze dome eerst op Tomorrowland staan, maar dat ging niet door. In Ulft wordt de koepel een nieuwe area met een verlichte dansvloer en DJ's. Dat maakt de tent niet alleen voor de bezoekers bijzonder. Ook collega-organisatoren zijn benieuwd naar de nieuwe constructie. Bezoekers krijgen naast de dome en het hoofdpodium nog 5 andere areas en tientallen artiesten. De klinkers in het buitengebied van Baak vormen zondag het decor van de wielerwedstrijd Hel van Balk. Zo'n 90 wielrenners strijden dan om de winst op een parcours waarbij vooral de beruchte klinkerstrook op de Vredenburgse dijk het verschil moet maken. Wie over de strook dendert, wordt voortdurend door elkaar geschud. De fiets stuitert over de ongelijke klinkers, terwijl renners op zoek moeten naar de beste lijn om geen snelheid te verliezen. Zowel nieuwelingen, junioren als amateurs komen in actie op het parcours. De start en finish zijn aan de Wichmondseweg. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

En met Soul Sister en The Way to Your Heart sluiten we Achterhoek Totaal voor deze zondag alweer af. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur. En tussen 8 en 10 is René Regelink hier met Sterk Zondagswerk. En natuurlijk het belspel van de regio rond 8:30, raad waar die staat. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. En ga afsluiten met een heerlijke zomerse plaat van Ace of Base en Cruel Summer. Heel graag

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
2: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag buurvrouw.
9: Hey buurman.
8: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
9: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
10: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

Terug in de tijd met Danny Cardo en zijn bandje Carousel. Het heette Lady Lulu. Even na zevenen, goedenavond. Dit is Radio Ideaal met Tussenuur. Kijk.

Duo Jolie en Terry West. En samen zongen ze Magdalena voor ons. Daarvoor de Flippers. En ook nog de Josh Baker Selection. En de nieuwe van Belinda Kinnaar. Straks, als een beetje een voorproefje op het Hurkesweekend, draaien we nog normaal met Hummelo. Maar we wennen een beetje aan de rock'n'roll samen met deze vijf mannen. Ze noemen zich de Hollies. In 1973, dus alweer 53 jaar geleden, een dikke hit over heel de wereld. The Day That Curly Billy.

weer zo'n gouden ouwe. Deze keer van de Nieuw Voor, Alles op zijn Tijd. En daarvoor een gloedje nieuwe. De Paloma's hier uit de Achterhoek. Moet er misschien nog olie bij? Dit was Tussenuur voor deze zondagavond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week zondagavond.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame.

0: duurzame schoenen voor dames en heren in verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
3: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

terug naar 1976 met Albert West en het hele mooie nummer I Love You Baby. En met deze Engelstalige plaat zijn we weer toegekomen op de zondagavond aan het programma Sterk Zondagswerk. En dit programma kunt u elke zondagavond beluisteren op de zenders Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. Samen met u gaan we om 8:30 het spelletje Raad waar die staat spelen. Linda is al in de studio en die gaat straks de telefoon opnemen. En bij een juist telefoontje komt u dan in de uitzending en geeft u het juiste antwoord, dan kunt u een waardebon winnen. Maar dat duurt allemaal nog een minuut of 25 voordat we daarmee beginnen. In het tweede uur hebben we rond 9:15 ons ideaal. En een kwartiertje later hebben we een instrumentale. De vaste luisteraars die weten het, ook op de zondagavond komt er veel Nederlandstalige muziek voorbij. Ik heb wat Duitse muziek uitgezocht, die instrumentale om 9:30 dan. En ook nog wat Engelse muziek gaat er voorbij komen. Maar het meeste wat voorbij komt is in ieder geval Nederlandstalige muziek. En daar is de volgende ook in ieder geval zeker één van.

Duitsstalige muziek hoorde u van de zangeres Irene Scheer. Daarvoor muziek van Ad en Karin, Vrij als een vogel. Jan Patat kwam nog voorbij met Heide Wietzka. En de eerste in het rijtje was Koos Alberts en hij zong over Als de zon. En dat gaat zeker de komende dagen nog gebeuren. Tenminste, daar hadden er weer mannen of vrouwen het over. En dat zou ik echt maar geloven. Goed, nog een paar platen. En dan is het ook al zo weer tijd dat we Raad van die Staat gaan spelen. Eerst een hele mooie dialectplaat die me erg aanspreekt.

Hele mooie uitvoering van dit nummer, De Blauwe Nacht. U hoorde hem van Sieneke en u kent hem ook vast wel van de zangeres Marianne Weber. En daarvoor nog een nummer, dialectmuziek, ik zei het al, van de Spitfires en Geef Mien Maar Boeren. Het is 8:58, we hebben er nog één nummer voor u klaarstaan. En dan is het ook alweer tijd om samen met u Raad waar die staat te gaan spelen. Als u de aanwijzingen op een of andere manier wilt noteren, kunt u mooi voor tijdens de volgende plaat daarvoor nog wat spulletjes bij elkaar zoeken.

Een festival der Liebe en dat met het jingeltje van Raad waar die staat. Dan weet u dat het op de zondagavond weer tijd is om dit spelletje te gaan spelen op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus. We hebben voor vanavond weer een zevental aanwijzingen en daar hoort iets of iemand bij. Dat kan allemaal en u mag dat dadelijk gaan raden als ik de eerste aanwijzing heb gegeven. Linda pakt vanavond de telefoon op en als u vanavond het juiste antwoord geeft, dan heeft u een waardebon gewonnen van alles en top 1 toys in Zelhem. We beginnen meteen met de eerste aanwijzing en dat is de volgende. Niet iedereen vindt mij leuk. Dus niet iedereen vindt mij leuk. U belt me naar de studio 0314 377 970.

0: Goedenavond, met René.
1: Met Gert.
0: Hallo, Gert.
1: Hallo.
0: Zeg het maar.
1: Katten?
0: Nee, het bent geen katten, Gert. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, met Wim is Lochem.
0: Dag Wim, hoi.
2: Bunt het rotten?
0: Rotten? Nee, ben nog geen rotten.
2: Nee?
0: Yeah. Goed Wim. Ja, helemaal goed, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Christine.
0: Dag Christine, goedenavond.
3: Goedenavond. Ik wil er een keer weer doen.
0: Nou, dat hij helemaal goed. Zeg het eens.
3: Ja. Ik dacht aan vakantie.
0: Vakantie, ja, dat kan ook een antwoord zijn, maar is het niet?
3: Zo.
0: Hey, dankjewel Christine.
3: Zo,
0: yo, hey. Goed, meteen volgende beller. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, goedenavond met Margreet Vleermuizen.
0: Vleermuizen, bunt het ook niet, Margreet.
4: Nou, tot straks.
0: Hey, tot straks, yo. Zo. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond, met René Schippers.
0: Dag Wim.
5: Ik denk dat het minister van Essen is.
0: Minister van Essen. Ja, toepasselijk antwoord, maar het is hem niet. Ik snap de reactie. Ja, goed zo. Yo. Yo, hoi. En we gaan meteen over naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Ja, zeg maar, Gert.
1: Ben het korte broeken?
0: Korte broeken zijn het ook niet, Gert. Hé, hey, dankjewel. Oh. Hoi. Goed, ik zal de eerste aanwijzing nog een keer noemen. En dat is de volgende. Niet iedereen vindt mij leuk. Een verscheidenheid aan antwoorden hebben we al gehad. Maar nog niet de juiste. U kunt wel de juiste antwoord geven als u belt naar de studio 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond, ik wil zeggen onweer.
0: Onweer, nee, is het ook niet. Hé, hey, bedankt voor bellen. Jouw dag.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hi.
1: Ben de slippers.
0: Slippers zijn het ook niet, Gert. Oh. Nee, dankjewel. Hoi. De eerste aanwijzing doe ik de tweede er ook bij. De eerste is niet iedereen vindt mij leuk. En de tweede is ik geld niet voor iedereen. Dus ik geld niet voor iedereen. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Margreet. Maar nu heb ik de tweede antwoord niet gehoord.
0: Nou, ik geld niet voor iedereen.
2: Oh, geldt niet. Ja, ik wil spinnen zeggen, maar.
0: Nee, dus, is niet.
2: Nee, is goed.
0: Hé, hey, dank je. Doei. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Tim.
3: Is het misschien een muis?
0: Een muis? Zoeken we ook niet, Tim.
3: Oh, jammer.
0: Hé, hey, dank je. Doei. Ideaal, goedenavond.
4: Nog, dank je, maar Wim moet lachen.
0: Dag, Wim.
4: Ben schommels.
0: Ja, zal ik kunnen, maar is het ook niet. Dag Wim, hoi. Nou, meteen de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi met Suus.
0: Dag Suus.
5: Is het school?
0: School? Ja, dat zit er weer aan te komen, hè? Maar dat is niet het antwoord. Hé, hey, dankjewel. Doei. Goedenavond, ideaal.
6: Met Leo.
0: Hi.
6: Is het een spin?
0: Nee, zoeken we ook niet. Nee.
6: Hey, oké.
0: Okay. Dankjewel. Hoi. Goedenavond, met René.
1: Met Gert.
0: Dag Gert.
1: Bloemen?
0: Bloemen, nee. Zijn het ook niet, Gert. Hé, hey, dank je. Met René, goedenavond.
7: Goedenavond, met Robert.
0: Robert, zeg maar eens.
7: De wet.
0: Zoeken we ook niet. Nee.
7: Okay. Hey,
0: yo, Robert, dankjewel. Hoi. Goedenavond, ideaal.
8: Hoi, met Tim.
0: Dag, zeg dus.
8: Is het misschien carnaval?
0: Nee, zoeken we ook niet.
8: Oh,
0: carnaval.
8: Jammer.
0: Heel bedankt. Doei. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is het een tuinbankje?
0: Een tuinbankje, Gert. Ook niet.
1: Oh.
0: Hey, dank je. Joe.

0: Ja, en wilt u ook graag een waardebon winnen? Nou, dan zou ik zeker in ieder geval naar de studio bellen. Want u weet zeker, als u niet belt, wint u in ieder geval niet die waardebon. De aanwijzingen zijn: niet iedereen vindt mij leuk. En de tweede geldt niet voor iedereen. U kunt bellen met de studio als u uw antwoord door wilt geven. En het nummer is 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, Christine weer.
0: Hoi.
1: Hoi. Is de schommelstoel?
0: Een schommelstoel? Een heel ander antwoord, maar zoeken we ook niet.
1: Ja, een heel ander antwoord.
0: Ja, je moet maar proberen, hè.
1: Ja, daarom ja.
0: Helemaal goed. Jo, Christine, tot zo. Jo, doe. Ideaal, goedenavond.
2: Met Herbert.
0: Hoi, Herbert.
2: Hoi. Is het misschien de zon?
0: De zon. Het is ook de zon niet, Herbert. Oh, hey, jo, bedankt. Jo. Goed, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Met Theo Donkers, ik dacht een leesboek.
0: Een leesboek, Theo. Zoeken we ook nog niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Met René, goedenavond.
4: Ja, goedenavond, René, met Benny.
0: Hoi, Benny.
4: Is de Belastingdienst?
0: Een Belastingdienst of de Belastingdienst. Nee, zoeken we ook niet, Benny. Het is
4: wel anders. Maar goed, we zoeken verder.
0: Ja, goed zo. Puzzel ze. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Goeiedag, met Luc.
0: Dag, Luc.
5: Hey, zijn het regels?
0: Regels? Zijn het ook niet, Luc?
5: Oké, okay, bedankt.
0: Hey, yo, bedankt. Yo, hoi. Yo. Met René, goedenavond.
6: Hoi, daar ben ik weer met Tim.
0: Hoi.
6: Is het misschien huiswerk?
0: Huiswerk. Zit er ook aan te komen, maar is het hem ook niet.
6: Ah, jongen.
0: Heel Tim. Joe. Hey.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is het een optocht?
0: Een optocht, Gert, ook niet. Oh. Hey, bedankt. Hoi. Ja, ik zal u de aanwijzing nog een keer geven. En het zou ook maar zo kunnen zijn dat een aanwijzing een soort instinkertje of zo is. Of u misschien nog even op het verkeerde been te brengen. Ik zeg maar eventjes, het zou maar zo kunnen. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Margreet, een koekoeksklok.
0: Een koekoeksklok, ook niet Margreet.
2: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt voor bellen.
2: Jodo.
0: Jodo. Jodo. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, met André.
0: André.
3: Ik wil het eens even proberen.
0: Nou, zeg het eens.
3: Is het regen?
0: Regen is het ook niet.
3: Nou.
0: Hey, jo, André, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hallo, goeiedag, met Simone. Ik dacht het einde van de zomervakantie.
0: Het einde van de zomervakantie, ja, dat zou maar zo kunnen. Maar is hem niet, Simone?
4: Oh, jammer.
0: Hey, bedankt, heel bedankt voor bellen. Hoi. En we gaan meteen over naar een volgende beller. Weer ideaal.
5: Hallo, is hem misschien tandarts?
0: Tandarts? Ja, dat antwoord had ik eigenlijk al wel even verwacht. Maar dat is hem niet, de tandarts, wat we zoeken. Hey, bedankt voor bellen. Hoi. Goed, volgende beller. Ideaal.
6: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
6: Is het misschien Sinterklaas?
0: Sinterklaas, ook een heel mooi antwoord. Was ik nog niet opgekomen, maar is hem niet.
6: Ah, jammer.
0: Ja, goed zo. Tot zo weer, Tim. Hoi. Ideaal, goedenavond.
7: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Hoi.
7: Ik dacht een zuurpruim.
0: Een zuurpruim is het hem ook niet.
7: Oh.
0: Hey, jo, bedankt. Jo.
7: Jo.
0: Goedenavond, ideaal.
8: Hallo, neem me Benny.
0: Benny.
8: Ik dacht een luchtballon.
0: Een luchtballon, ook niet. Nee.
8: Oké, we zoeken
0: door. Heel bedankt. Hoi. Hallo. René, goedenavond.
9: Hoi, met Sim.
0: Hoi.
9: Ja, daar ben ik weer. Ik zei net Sinterklaas, maar is het misschien nu Zwarte Piet?
0: Nee, het is ook Zwarte Piet niet.
9: Oh,
0: jammer. Heel bedankt. Hoi.
9: Joe.
0: Ideaal, goedenavond.
10: Hoi, met Vin.
0: Hoi.
10: Is het misschien een traditie?
0: Een traditie? Ook nog niet. Hey, dankjewel. Hey, Jodo,

0: Nou, meteen ook maar nog een vierde aanwijzing. De eerste drie zal ik u nog even geven. Niet iedereen vindt mij leuk. Ik geld niet voor iedereen. De derde, ik besta al lang. En de vierde, ik besta uit twee woorden. Zijn wel aan elkaar geplakt, dan krijg je één woord. Maar als je kunt, ze scheiden in ieder geval van elkaar. Ideaal, goedenavond.
1: Wim is nog een.
0: Wim.
1: Is het een werkgever?
0: Een werkgever, ook nog niet.
1: Okay.
0: Yo Wim, tot zo weer. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Hi met Suus.
0: Suus. Zeg maar.
2: Is het een geldboete?
0: Een geldboete. Ook niet, Suus. Dankjewel.
2: Okay.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Margreet, een kerkklok.
0: Een kerkklok, ook niet, Margreet.
1: Oké.
0: Okay. Bedankt. Jo, hoi. René, goedenavond.
2: Goedenavond, met Leo.
0: Hoi.
2: Is er een koffiemolen?
0: Een koffiemolen, ook een ander antwoord, maar is het hem ook niet?
2: Oké.
0: Okay. Heel bedankt, Leo. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
3: Is het misschien een weegschaal?
0: Een weegschaal? Ook niet, Tim.
3: Hoi, jammer.
0: Jo, hoi. Hey. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Gert.
0: Hoi, Gert.
4: Ben het nietjes?
0: Nietjes, ook weer een ander antwoord. Ook niet, Gert. Oh. Hey, bedankt. Jo, ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond met Gerry Doetrum.
0: Hoi.
5: Is het een poetsdoek?
0: Een poetsdoek, ook niet. Hey, dank u wel. Jodo.
5: Okay,
0: jodo. Ideaal, goedenavond.
6: Ja, Christine.
0: Hoi.
6: Hoi. Is het nostalgie?
0: Nostalgie. Ook een mooi antwoord. Ook niets. Oh, hey, okay. Dankjewel, Christine. Jodo. Ideaal, goedenavond.
7: Hi, met Suus.
0: Suus, je mag het zeggen.
7: Is het een griepriek?
0: Een griepriek? Ook niets. Hey, dankjewel, Suus. Ideaal, goedenavond.
8: Hoi, met Tim.
0: Hi.
8: Is het misschien een muggenbul?
0: Een muggenbul? Ook niet. Moet je weer teleurstellen. Is het hem niet?
8: Jammer.
0: Hey, yo, dag jong. Hey. Ja, soms dan spat de teleurstelling eraf. En dan denken ze, nou, dit is het echt. En dan moet ik ze toch weer teleurstellen. Want we rekenen alleen het antwoord zo goed wat we hier hebben staan. Ideaal, goedenavond.
9: Goedenavond, met Robert.
0: Robert, je mag het zeggen.
9: Goeiedag. En standbeeld.
0: Een standbeeld, ook niet Robert. Hey, okay. Jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, Margreet. Zakdoeken.
0: Zakdoeken, zult ook niet.
1: Nee. Oké.
0: Hey, bedankt. Hoi. Nou, dan doen we er ook de vijfde aanwijzing bij, want ik zie dat de tijd gewoon doortikt. En dan is de vijfde aanwijzing heel kort en dat is gek. Dus gek. Ja, u belt maar. Ideaal, goedenavond.
10: Hey, René, met Frank.
0: Dag Frank, hoi.
10: Hey. René, is het misschien een strontvlieg?
0: Een strontvlieg? Nee, is het ook niet.
10: Nee.
0: Jo, bedankt. Okay. Ideaal, goedenavond.
11: Wat zeg je?
0: Goedenavond, ideaal. U bent in de uitzending.
11: Met Grietje Kelder in Lochem.
0: Dag Grietje, hallo. Zeg maar.
11: Ik dacht dat het een belastingbrief was.
0: Een belastingbrief? Is het ook niet, Grietje? We zoeken wat anders. Hey, bedankt voor bellen. Jodo. Ideaal, goedenavond.
12: Met Theo Donkers, ik dacht een kruisboog.
0: Een kruisboog? Ook niet. Nee. Hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
13: Ja, hallo, waar ben je weer?
0: Hoi.
13: Is het een hofnar?
0: Een hofra, ook niet. Nee.
13: Ja, want die is wel gek.
0: Ja, klopt, maar is er niet. Hé, hey, dankjewel.
13: Jojojoj.
0: Ideaal, goedenavond.
14: Ik dacht, maak me niet gek.
0: Maak me niet gek, is het ook niet, Tom. Hé, hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
15: Ja, met Gert.
0: Hoi.
15: Is het een meiboom?
0: Een meiboom, Gert, ook niet.
15: Oh.
0: Hey, dank je. De vijf aanwijzingen, hier komen ze. Niet iedereen vindt mij leuk. Ik geld niet voor iedereen. Ik besta al lang. Ik besta uit twee woorden. Wel aan elkaar, daar zeg ik erbij. En de vijfde aanwijzing is gek. En wacht op een stukje muziek.

0: En wilt u meespelen met Raad waar die staat? U belt maar 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is het een toneelspel?
0: Een toneelspel is het ook niet, Gert. Oh. Hey, dankjewel. Hoi.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, Christine weer.
0: Hi.
1: Ja, maar zo gek. Te gek.
0: Nee, ook niet.
1: Oh, oké.
0: Okay. Hey, dankjewel. Ja, ideaal, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hi.
2: Is een stripfiguur.
0: Een stripfiguur, ook niet Leo. Nee.
2: Oké. Okay.
0: Hey, dank je. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Hi.
1: Is het misschien een gekkenhuis?
0: Een gekkenhuis? Is het ook niet?
1: Oh,
0: nee.
1: Verdorie.
0: Ja, hey yo, hoi Tim. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, goedenavond met Anita Roenhorst. Is het misschien de kerstman?
0: De kerstman? Is het ook niet, Anita?
2: Hey,
0: joh, bedankt. Hoi. Met René, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Is het een snaar?
0: Een snaar is het ook niet, Gert.
3: Oh.
0: Hey, bedankt voor bellen. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Hi, met Daisy.
0: Hi.
4: Is het een schoorsteen?
0: Een schoor? Ideaal, goedenavond.
4: Hi, met Daisy.
0: Hi.
4: Is het een...

0: Ze kon je niet gehoord hebben, maar dan was de bellen voor je. Dus, maar is er niet. Hé, hey, ja, dankjewel. Joedoe. Ideaal. Goedenavond.
1: Leo.
0: Hoi.
1: Is een Durak.
0: Een Durak.
1: Een Pia of zo.
0: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, maar zoek ook niet. Hé, hey, dankjewel. Okay. Joedoe. Hoi. Ideaal. Goedenavond.
2: Ja, hoi. Met Elsa.
0: Elsa.
2: Hoi. Is het bijgeloof?
0: Bijgeloof is ook het antwoord niet, Elsa.
2: Jammer.
0: Heel bedankt. Joedoe. Ideaal. Goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Lucifers.
0: Lucifers zijn ook niet Gert. Hey, bedankt. Yo. Ik zal de zesde aanwijzing nog geven. Dat is de volgende. Mijn tweede deel kan voor ergernis zorgen. Dus mijn tweede deel kan voor ergernis zorgen. Ideaal. Goedenavond. U bent in de uitzending. Goedenavond.
4: Ja, ik was aan het luisteren.
0: Ja.
4: Dat wordt dus ook wel zo gelijk aan het praten. Een zwembad.
0: Een zwembad. Ook niet, Christine.
4: Oh, nee, goed,
0: bedankt, Jodo. Ideaal, goedenavond.
5: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Hoi.
5: Ik dacht een dakventilator.
0: Zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Nou, alle zes op een rijtje. De zeven heb ik ook nog, maar daar wacht ik nog even mee. Want dat is een weggevertje. Niet iedereen vindt mij leuk. Ik geld niet voor iedereen. Ik besta al heel lang. Ik besta uit twee woorden en de vijfde is gek. Ideaal, goedenavond.
6: Herbert,
0: hoi. Hoi Herbert.
6: Is het een vogelverschrikker?
0: Een vogelverschrikker. Ook niet. Nee. Hey, jo, bedankt Herbert. Jo, hey. Meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
6: Oh.
0: Ik ben in de uitzending.
7: Ja, is net al gezegd, vogelverschrikker.
0: Oh, nou, is het hem niet.
7: Nee.
0: Hé, hey, dankjewel. Jo, hey, jo. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, goedenavond. Maar Anita nog een keer. Is het een flitspaal?
0: Een flitspaal? Ook niet, Anita. Nee.
8: Hey. Oké. Okay.

0: Nou, een heleboel antwoorden al gehad. En ik moet zeggen, we hebben best een paar antwoorden die een beetje in de richting van mijn antwoord zaten. Maar we zoeken natuurlijk nog wel wat anders, want anders houden we gerekend. Maar ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: Gerry. Hoi.
1: Is het een bliksemafleider?
0: Een bliksemafleider, ook niet. Nee.
1: Jammer dan.
0: Hey, Gerry, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, mijn Gert.
0: Hoi.
2: Is de kribbe.
0: Een kribbeget, ook niet. Dank je. Oh. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, met Rick.
0: Hoi, Rick.
3: Het is een cadeaubon.
0: Cadeaubon, ook niet, Rick. Dat is ook wel anders.
3: Dank je.
0: Jo, bedankt. Jo, hoi. Goedenavond, met René.
4: Hey, René, mijn Benino.
0: Mooi.
4: Is de messteek?
0: Nee, een messteek is het ook niet.
4: Oké, we zoeken
0: verder. Hey, Benny, bedankt. Ja. Tot zo weer. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Met Wim is Lorem.
0: Nog Wim, Lotte Seun.
5: Is een politieagent?
0: Een politieagent? Nee, ook nog niet.
5: Ook niet.
0: Hey, dankjewel Wim. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
6: Hoi, goedenavond met Seb. Is het misschien een verkeersboete?
0: Een verkeersboete zoeken we ook niet als antwoord. Hé, hey, dankjewel. Jodo.
6: Jammer.
0: Ideaal, goedenavond.
7: Margriet een hartbel.
0: Nee, zoeken we ook niet.
7: Oké. Okay.
0: Hé, hey, dank je. Joi. Zes aanwijzingen, hier komen ze nog een keer. Niet iedereen vindt mij leuk. Ik geld niet voor iedereen. Ik besta al lang. Ik besta uit twee woorden. En de vijfde is gek. En de zesde is mijn tweede deel kan voor ergernis zorgen. Dus de zesde aanwijzing, mijn tweede deel kan voor ergernis zorgen. Ja, nog een aantal minuten te gaan. Dan is dat weer bijna 9 uur. We zullen hopen dat zo het juiste antwoord komt. U belt maar naar de studio 0314-377-970. Belt u met het juiste antwoord, dan wint u de waardebon. En die wordt beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. En ik krijg van Linda het sein dat we weer een beller hebben. Goedenavond, ideaal.
8: Hallo, met Vin.
0: Hoi.
8: Is het misschien een schoonmoeder?
0: Een schoonmoeder? Zoeken we ook niet.
8: Ja,
0: hey, jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ben in de uitzending.
9: Hey, goedenavond, goed,

0: Hoi Frank.
1: Hoi.
0: Is dat Malle Molen?
1: Nee, de Malle Molen is het ook niet. Nee. Nee, dankjewel. Hoi.
0: Okay.
1: Yo. Ideaal, goedenavond.
2: Hoi met Tim.
1: Tim.
2: Is het misschien een driftbui?
1: Een driftbui is het ook niet. Nee.
2: Oh, hey. Hey.
1: Dag Tim. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
1: Hoi.
3: Is het een zeis?
1: Nee, het is ook geen zeisgids.
3: Oh.
1: We doen de 7e aanwijzingen bij, gezien de tijd. En dat is de volgende. Ik word als een scheldwoord gebruikt. Ik word als een scheldwoord gebruikt. Ideaal, goedenavond.
4: Met Rick.
1: Rick.
4: Ik denk dat het hangjeugd is.
1: Nee, ook niet. Nee.
4: Hey, dank je.
1: Heel bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Met Leo.
1: Hoi.
5: Is er iemand van padvinderij of schouting?
1: Nee, zoeken we ook niet. Nee. Hey.
5: Oké.
1: Okay. Jo, dank je. Hoi. Doei.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Wim Utloggen.
0: Wim.
1: Is de kop van Jut?
0: De kop van Jut, ook niet Wim. Nee, het is wat anders. Jo, bedankt. Ja, helemaal goed. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: En we gaan pesten.
0: Mekaar pesten is het ook niet, Tom. Dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Goeiedag, Robert hier weer.
0: Robert.
3: Een laspak.
0: Ook niet. Maar jouw denkwijze is wel de juiste kant op. Laat het in ieder geval maar zo zeggen. Ja? Hé, hey, dankjewel. Jo, ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Benny nog.
0: Benny.
4: Eén keer. Is een dombo.
0: Een dombo, ook niet. Maar ook niet verkeerd gedacht.
4: Nee, dat is wel aardig in de buurt, hè?
0: Jo, hey. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi met Suus. Is het een klootzak?
0: Nee, ook niet. Hé, hey, dankjewel Suus. Joedoe. Ideaal, goedenavond.
6: Ja, met Agnes.
0: Agnes.
6: Gekke bekken trekken?
0: Nee, ook niet.
6: Oh, jammer.
0: Hé, hey, dankjewel. Doei. Joedoe. Ideaal, goedenavond.
7: Hoi, met Vin. Is het misschien een zeurpiet?
0: Een zeurpiet? Ook niet, maar jouw denkwijze is helemaal goed. In ieder geval. Hé, hey, heel bedankt. Hoi. Even kijken, volgende beller. Ideaal, goedenavond.
8: Met Theo Donkers.
0: Theo.
8: Het is niet persoonlijk bedoeld, maar ik dacht klootzak. Wordt kloten van een spelling. Ja,
0: nee, ik snap. Maar je bedoelt, je hebt straks een keer een antwoord gegeven. Dat zat er wat kotten bij. Ja. Jojo. Hey, ideaal. Goedenavond.
9: Ja, met Margreet. Een pestkop.
0: Een pestkop. Ook nog niet, Margreet.
9: Oké. Okay.
0: Hey, bedankt. Jo. Ideaal. Goedenavond.
10: Margreet. Hey, met Frankloos, ja.
0: Zeg dus, Frank.
10: Volg mij eens een knapzaak.
0: Een knapzaak? Ook niet. Nee.
10: Yes.
0: Hey, bedankt. Yo, hey. Ideaal, goedenavond.
11: Hoi, met Tim.
0: Hi.
11: Is het misschien een halve zool?
0: Nee, ook niet.
11: Oh, jammer.
0: Hey, bedankt. Ideaal, goedenavond.
12: Herbert. Is het een mafkees?
0: Een mafkees? Ook nog niet, Herbert. Je zit er ook weer kort bij, maar het is hem ook nog niet.
12: Okay.
0: Hey, bedankt voor bellen. Yo, hey. Ideaal, goedenavond.
13: Ja, goedenavond. Met Dina, is het wat viezerik?
0: Nee, ook niet, Dina. We zoeken wat anders. Hey, bedankt. Yo. Ja. Ideaal, goedenavond.
14: Goedenavond, met Wim Schippers.
0: Wim.
14: Is het een uilskuiken?
0: Een uilskuiken? Ook niet, maar ook wel weer goede richting op. Hé, hey, dankjewel, jo.
14: Okay,
0: jo. Ideaal, goedenavond.
15: Wiljo.
16: Een flapdrol.
0: Een flapdrol, zeg je?
16: Ja.
0: Hoe kom je erbij?
16: Dat zegt mijn vader ineens.
0: Nou, dat heeft uw vader een goede dag, want het is inderdaad een flapdrol.
16: Ja.
0: Hé, hey, Wiljo, vanavond één antwoord en meteen de goeie. Gefeliciteerd. Ja. Adresgegevens hebben we en ja groeten door bij jullie. Ja?
16: Is
0: en
16: goed.
0: De waardebon komt jullie kant op.
16: Jo, Wiljo. Jo. Okay,
0: ja, hoor het. Moet de muziekje zacht zijn. Hoor het. Wiljo Woerts uit Zelhem gaf het juiste antwoord. We zochten een flapdrol. Ja, niet zo'n mooi woord. Theo Donkers die gaf al vrij snel een keer een antwoord. Zuurpruim. Ja, dat is een klein beetje hetzelfde idee. Maar goed, dat was hem dus niet. Niet iedereen vindt mij leuk. Geldt niet voor iedereen. Ik besta al heel lang. En daar bedoelde eigenlijk het woord mee. Die komt ergens uit de 18e eeuw. Ik besta uit twee woorden. En dan hadden we gek. Mijn tweede woord kan verergernis zorgen. Dat is die drol. En ik word als scheldwoord gebruikt. Een flapdrol dus. Nou, een hele lange Raad van die Staat vanavond weer. Een heleboel bellers, maar het antwoord is er toch uitgegaan. En dan wil ik natuurlijk Rijnt en Gerry Fokking weer bedanken voor deze hele mooie Raad van die Staat. Ik wil Linda bedanken voor het aannemen van de telefoon. En u natuurlijk voor het meespelen. En Wiljo krijgt van onze waardebon. Die wordt beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys Zelhem. MUZIEK

Ja, en volgende week zondagavond is er natuurlijk weer een nieuwe Raad voor de Staat. Mocht u het antwoord hebben geweten, vervelend. Maar u heeft volgende week om 20:30 weer een nieuwe kans om de Raad voor de Staat te gaan winnen. En dan ook die waardebom. Goed, we gaan verder met het tweede uur. Luister lekker mee.

Hele mooie uitvoering van dit nummer, gezongen door Henny Wijmans. En het nummer is getiteld Mijn Geluk, dat komt nog wel. 9:06 werd het daar al mee. Dit is Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal en Ideaal Plus. Ik ben René Regeling en over een kwartiertje hoort u, of nee, over een kwartiertje, rond 9:15 hoort u Ons Ideaal, onze promotieplaat. Om 9:30 een instrumentale. In de duur lekker veel non-stop muziek met daarbij weer veel Nederlandstalige muziek. Tweede traditiegetouw, Duitsalig.

Ja, en zo is het. Kon het maar altijd zondag zijn. Een plaat van Hanny en de Rekels hoort u. Daarvoor muziek van de groep Sunday. Langzaam gaat de nacht voorbij. En de eerste in dit rijtje was Duitsstalige muziek van Tommy Steiner. De volgende, dat is Ons Ideaal, onze promotieplaat. Komende week van Rutger van Barneveld. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Zomer, Zon en Strand.

Marjan Berger zegt eenvoudig ja. Daarvoor een van de zangeressen van de groep ABBA, Agnetha Fältskog. Een nummer uit 1985 hoorde u, I Won't Let You Go. Iwee kwam nog voorbij en Midi-Midinette. En ons ideaal, de nieuwste van Rutger van Barneveld. Bijna 9:30, tijd voor instrumentale muziek.

Prachtig mooi, deze van René Schuurmans, afkomstig van de CD. Blij dat ik leef voor u, nummer De Zomer in Je Ogen. Daarvoor een nummer van de Fortak en op de Tandem. Duitsstalige muziek van die Calamero's kwam nog voorbij. En de eerste in het rijtje van vier was de instrumentale van de groep Jersey. We kregen vanavond nog weer een telefoontje van Tom uit Brummen. Hij wilde graag een plaat horen. En we kregen ook nog een telefoontje helemaal uit Epe. Daar word ik meegeluisterd met onze uitzendingen. En wel van Ohio. En dan hebben we het natuurlijk over Jan Greven. En hij wilde graag een plaat horen voor zijn Ali. Omdat ze vandaag 34 jaar samen waren. Of zijn. En hij wilde graag ook een van normaal horen. Nou, hier is die.

Fantastisch, deze van Wilma uit 1969, 80 Rode Rozen. Ik heb nog één nummer klaarstaan van Jolanda Zomer en is ook voor vanavond sterk zondagswerk alweer ten einde. De tijd die vliegt. U kunt blijven luisteren naar Radio Ideaal en Ideaal Plus. En als u dat doet, hoort u volgende week zondagavond sterk zondagswerk weer. En tussendoor natuurlijk tal van andere mooie programma's. Voor het laatste nieuws kijkt u op rtvideaal.nl. En wat mij betreft graag tot volgende week zondagavond. Goed gewoon!

0: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Eentje Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.